En verloren, jammer, no? Dus ze zei dat Dana. Met de bijtie algum als die Dana bij mij toch had geraakt, trouwe. Lijkt me bij ku Nana Miscuri. Is dat het bij bira Only Love. Only Love can make

Anna Wender Kuchum, Regen van Geluk. Oh, wat mooi. We zijn met de bijt ook een canción Woman, die John Lennon. Melis, es un poco de su historia eigenlijk. Anto, estaba de casa, et yo un día su casa bin casa, anto hayeku yoko un. Na su casa, dan ta sentata sunchi, otro ribas tu le dan taba ta sentaba ni otro, pero un mesa. Y ahora ginan también señora donia su divorcio, y ahora John a bai casa ku, ku yoko uno. Y yoko uno taba ta e bopo bisa e persona ideal pe, la doe mee hoop in de muziek, het hebben dat kun je toch kamina, dan doos voor een echte get along. Dus dan doos bij hobby bonk otro. Maar als ik je kan diga, ik kan diga kita woman.

Wat een mooi liedje, hè? Je hebt me 1000 maal belogen. Holo. Dat is triste, no? Oké, leg me bij, koe Frans Bauer en Corrie Konings. Ik zeg het, geluk is een klein moment. Dat ben je, no? Als je een klein moment hebt, dan denk ik dat het algo sano is.